miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wle mwye mina dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekwa a jok basa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon ton leke no mi nou no kan yi a jok miton le ton